0: BNT.
1: BNT.
0: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. 2 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een file door een kapotte vrachtwagen tussen Geertruidenberg en Werkendam, 9 kilometer. De vertraging is groot en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file bij Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

84 Cock Robin. Nog een keertje The Promise You Made. Vrienden en vriendinnen. Ja, we zijn er weer. Vandaag een speciale dag. Want ja, bevrijdingsdag. Toch even allemaal stilstaan bij onze bevrijding. En misschien ga je wel vandaag genieten van een dagje vrij.

Ja, zo ben je meteen wakker met deze van Ariana Grande. Samen met Nicki Minaj en Jessie G. Ja, we gingen terug naar 2014. Daarvoor de uur van Samantha Steenwijk met Wesley Bronkhorst. In mijn armen. En Shakira hadden wij voor je met Zoom.

ja, bevrijdingsdag. Ik zag dat de gestegen hypotheekrente... die heeft vorige maand geleid tot terughoudendheid... bij zowel de kopers van een huis als de niet-kopers. Bijvoorbeeld voor een verbouwing. Het aantal hypotheekaanvragen in april lag 11% lager... dan in het jaar 2025. Maar maak je geen zorgen. Er werden vorige maand 40.692 hypotheekaanvragen verstuurd.

Ja, dan de Raad van State heeft er begrip voor dat het kabinet het eigen risico wil gaan verhogen. Maar heeft wel trouwens een paar opmerkingen bij het plan. Het blijft namelijk de vraag of het wetsvoorstel genoeg steun gaat krijgen in de beide kamers. Ja, het kabinet wil namelijk het eigen risico per 2027 gaan verhogen. Van €385 per jaar naar €460 per jaar. En het wetsvoorstel waarmee dat geregeld moet gaan worden werd vorige maand naar de Raad van State gestuurd. Ja, het eigen risico is al jaren bevroren op €385. Het kabinet wil de jaarlijkse stijging op basis van onder meer de inflatie weer gaan hervatten. En daar komt dan nog een eenmalige verhoging van €60 bij. Waarmee dan de gemiste stijging van de afgelopen jaren een beetje wordt ingehaald. Nou. Is natuurlijk wel te begrijpen dat de zorg in Nederland natuurlijk niet te houden is. De vergrijzing slaat toe. En een bepaalde groep die wil gewoon minder werken. Ja. Dat gaat ergens knellen. En ik zag voorbij komen dat Marianne Vos die gaat niet meer van start in de Vuelta. De 38-jarige renster van Visma, Lise Bike, die heeft namelijk afgelopen zondag haar sleutelbeen gebroken. Ja, Vos die ging zondag op 8 kilometer van de streep lelijk onderuit. Ze belandde met haar fiets in de greppel. Ja, als je een sleutelbeen hebt gebroken, kan ik me voorstellen dat je niet meer verder kan. Dit is Radio BNT. Back to the 70s.

0: Ja, de jaren 90 voor Olita Adams. The Window of Hope. Daarvoor Oscar and the Wolf, Angel Face. En 1977 First Stories, Dr. Love. Het is 7:30 geweest, een goede ochtend. Er is veel bewolking vandaag en hier in het zuiden en zuidoosten valt er af en toe wat regen. In het noorden en westen van het land zou het schijnbaar droog blijven. Met vanmiddag af en toe wat zon. De temperatuur zal vandaag liggen tussen 12 en 16 graden. Nou, morgen ook hier in het midden en zuiden van het land bewolkt en regenachtig. Dan zal de temperatuur gaan liggen tussen de 11 en 15 graden. Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag zou het schijnbaar wat warmer worden. En in het weekend krijgen we dan weer meer kans op regen. Ja, Flitsmeister meldt 35 snelheidscontroles in Nederland. Hier in het zuiden kun je overal doorrijden. Op een hele korte file na. Erwin de Hart, die praat je bij.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel 4 kilometer file tussen Engelen en Nieuwkuik. 7 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Not Sam Hunt en Take Your Time.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zag dat Blake Lively en Justin Baldoni... die hebben een schikking getroffen in een rechtszaak... die deze Blake had aangespannen over de opnames... van de film It End With Us uit 2024. En omdat ze hebben geschikt is een civiele rechtszaak... die over 2 weken gepland stond voorkomen. En dat hebben beide acteurs gemeld in een gezamenlijke verklaring...

dan Cameron Diaz. Die is opnieuw moeder geworden. De 53-jarige actrice en de zanger Benji Madden... die laat op Instagram weten dat hun zoontje de naam Nautus heeft gekregen. Oké. Okay.

weten dat hun zoontje de naam Nautus heeft gekregen. Oké. Okay. Zij is 53, hij is 47. En ze voelen zich gezegend met de geboorte van ons derde kind. En binnenkort is Cameron Diaz trouwens te zien in een vervolg op de film Troop Beverly Hills uit 1989. Ze maakte vorig jaar na een acteerpauze van 10 jaar haar comeback in de film Back in Action. En ik denk dat het kindertje ter wereld is gekomen dankzij een draagmoeder, denk ik. Nou, Britney Spears heeft gisteren bekend schuldig te zijn aan gevaarlijk rijgedrag. Daarmee treft de 44-jarige zangeres een schikking in de rechtszaak, waarbij ze was aangeklaagd voor het rijden onder invloed van drugs en alcohol. Ja, en de zangeres Lizzo die is niet van plan om te gaan schikken in een rechtszaak die haar voormalige achtergronddanseres tegen haar heeft aangespannen. Het heeft de Amerikaanse zangeres verteld in een interview in het programma CBS Mornings.

Kim Kardashian die wordt schijnbaar door een kledingontwerpster uit New York aangeklaagd voor de inbreuk op een handelsmerk. De ontwerpster zegt namelijk dat Kardashian met een van de collecties van haar ondergoedlijn Skims de naam van haar bedrijf heeft gekopieerd. Het gaat schijnbaar om de Fits Everybody collectie van Skims. En deze dame beweert al jaren de rechten op de naam te bezitten en zegt dat ze het bedrijf van Kardashian hiervan herhaaldelijk op de hoogte heeft gebracht. Dus hoe dat gaat aflopen, we zijn benieuwd.

Machine, Davo ABBA. Zometeen na 8 uur bij je terug met onder andere Wotakkenplaat. Heb je een verzoekplaatje, laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, ik heb nog hele leuke muziek voor je klaarstaan. Onder andere de nieuwe van Samuel Welten met Lil Kleine. Nou, tot 8 uur deze van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Tot aan 8 uur.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak... heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen... ontvang je gratis nieuw. Buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt in tweedeling het weerbeeld in Nederland, met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, 10 minuten vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum, 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

blijft toch een van de mooiste klassiekers uit de jaren 80. Level 42 en Lessons in Love. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, vandaag 5 mei. Even terugdenken aan de dag dat we met z'n allen zijn bevrijd. Heel wat jaren geleden. Ja, we zeggen welkom bij het tweede gedeelte van de BNT Ochtendshow.

Jean-Paul, Annemarie en Clean Bandit. Rockabye. Daarvoor Samuel Welten en Lil Klein. Maak me nou niet gek. En de zomerhit uit de top 40 van Another. Talk to you. Ja, de dinsdag 5 mei, een goede ochtend. Oekraïne en Rusland, die hebben trouwens allebei een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland wil namelijk een wapenstilstand op 8 en 9 mei. En Oekraïne wil een bestand per 6 mei, per morgen. Het is onduidelijk hoe dat in de praktijk moet gaan werken. Rusland meldde gisteravond als eerste de wapens neer te leggen op 8 en 9 mei. Poetin die wil dan een bestand vanwege de Russische dag van de overwinning. Ja, op die dag viert Rusland de overwinning van Rusland in 1945 op het Nazi-Duitsland.

Ja, dan de Europese landen die willen blijven overleggen met de Verenigde Staten over de handelsdeal. Maar ze overwegen ook maatregelen tegen de verhoging van de importtarieven van 25% op de auto's. Ja, afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat hij 25% heffing gaat tellen op de auto's uit de Europese Unie. Dus mocht je in Amerika een BMW willen rijden of een ander Duits merk, dan kost dat geld. Ja, dan verschillende brancheorganisaties in Nederland die vinden dat de overheid meer moet gaan doen om te helpen bij het opvangen van de gestegen energieprijzen. En dat is nodig nu de prijzen zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten.

0: Ja, Morgan Wallen en Tate McRae.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, we gaan weer naar Brabant, jongen. We gaan naar Boksmeer. Ja, we krijgen regelmatige berichten uit Boksmeer. Anton van de Ven. Anton die wil graag een liedje aanvragen van Gordo en Renier Zonneveld. La. En Anton schrijft erbij: hey, hallo Radio BNT, wat een leuke muziek. Via een kennis hier in Boksmeer hebben wij jullie ontdekt en luisteren regelmatig. Nou, dat vinden we fijn om te horen. Ja, beste Anton uit Boksmeer. We gaan hem voor je draaien.
1: De

0: Anton van de Ven uit Boksmeer vroeg me aan deze van Gordo en Renier Zonneveld. Een loco loco. Nou, het is 8:30. Er is veel bewolking en hier in het zuiden valt af en toe wat regen. In het noorden en westen van het land zou het schijnbaar droog blijven met wat zon. De temperatuur in Nederland ligt tussen de 12 en 16 graden. Morgen ook weer hier in het zuiden en midden van het land bewolkt en regenachtig. In het noorden en noordwesten is het dan overwegend droog met weer wat zon. De temperatuur ligt dan tussen de 11 en 15 graden. Vanaf donderdag gaat de temperatuur een aantal graden stijgen. Maar in het weekend wordt het dan wel warm en stijgt de kans op regen. Ja, Flitsmeister meldt nog steeds een 50 stel snelheidscontroles. En die staan nog steeds niet hier in het zuiden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 7 kilometer file tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De militaire vliegbasis Schilderijen is gistermiddag gedeeltelijk ontruimd geweest na onrust over beelden op sociale media. In een filmpje was te zien hoe een man ongestoord over het terrein liep en dreigde de brandstoftanks op te blazen. Na onderzoek concludeerde de marechaussee dat het om oude beelden gaat. De man was jaren geleden al voor dit incident aangehouden. Uit voorzorg werd het terrein gisteren toch gecontroleerd, maar er werd niemand aangetroffen. De verwoestende brand bij het nieuwe vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel eind april is aangestoken. Hoewel eerst werd gedacht aan een technisch defect aan de airconditioning, hebben verzekeringsexperts en de politie nu brandstichting vastgesteld. Het gebouw voor kinderen met een beperking was pas 5 dagen open en moet nu op de staalconstructie worden afgebroken. De stichting hoopt in 2027 een nieuw pand te openen en is een inzamelingsactie gestart voor de verloren inboedel en aangepast speelgoed. En in Kaatsheuvel is afgelopen nacht een bestelbus van een schoonmaakbedrijf volledig in vlammen opgegaan. De brand aan de dintel werd rond 11:45 ontdekt. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien hoe iemand brandbaar materiaal bij een wiel van de bus legde en daarna vluchtte. De eigenaar van het voertuig heeft een vermoeden wie de dader is. De politie heeft de beelden veiliggesteld voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, we gingen terug naar 2013 met Chris Crabb en Liar Liar. Daarvoor de dame Ingrid. Tu es foutu. En de nummer 1 uit de top 40, Alex Warren. Fever Dream. Ja, Dolly Parton die heeft haar aankomende concertreeks in Las Vegas om gezondheidsredenen geannuleerd. Dat heeft Dolly in een video op Instagram bekendgemaakt. En daarin gaf ze ook een update over haar gezondheid. Ze stelt wel dat haar medicatie aanslaat en dat het elke dag iets beter gaat. Maar de behandelingen daartegen die maken haar een beetje duizelig. Dan gisteren werd bekend dat Bilal Walhib en zijn verloofde Sophie Keizer, die krijgen samen een zoon. Ja, Walhib en zijn verloofde maakten onlangs bekend dat ze samen een kindje verwachten. Het is een jongetje. Dan Beyoncé is op het Met Gala verschenen met haar dochter en man. Na 10 jaar was ze weer te zien op het Met Gala. Ja, en dan Robbie Williams, die heeft een nieuwe look. Hij heeft namelijk hij mist namelijk een gedeelte van zijn voortanden. Dat heeft hij gisteren laten zien op Instagram.

dan de Netflix-serie The Night Agents. Die stopt na het aankomende vierde seizoen. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. De productie van het laatste seizoen van de dramaserie is inmiddels begonnen in L.A. Ja, en dan Rebel Wilson en haar vrouw Ramona Agruma. Die hebben een tweede kindje gekregen. En dat hebben ze gisteren ook bekendgemaakt via Instagram. Ah. Hun tweede dochter, Roos Estelle, is geboren. Ja, ik hoorde deze gisteren voorbij komen. Volgens mij in het ethisch café met Raoul. Jaren 80. Prachtige muziek van A Flock of Seagulls. Dit is The More You Live, The More You Love.

Ja, Nick Schilder. Nieuwe single zit eraan te komen. Hij is al uit. We hebben hem al gedraaid. En binnenkort gaan we die ook meer draaien. Dit was uit, volgens mij, 2024, hè? Up All Night. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze dinsdag 5 mei. Onze Nederlandse zanger Mart Hoogkamer, die is vandaag jarig. 28 jaar geworden. Hij wordt aangevraagd straks in de top 3. Chris Brown, Amerikaanse zanger, 37. Craig David, Britse zanger, die wordt vandaag 45 jaar. Nederlandse bassist van Bluff, dat is Peter Slager. Die wordt vandaag 57. Saukje Smit, Nederlandse zangeres van Maggie McNeil. De dame die wordt vandaag 76 jaar. Dan de Nederlandse genezend medium Jomanda. Wie kent ze nog? Jomanda is vandaag 78 jaar geworden. Dan Brian Williams, Amerikaanse nieuwslezer van NBC. Die wordt vandaag 67. En vandaag is ook jarig de Britse zangeres Adele. Ze wordt vandaag 38 jaar. En je hoort ze nu op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG Havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente São Tatuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland, met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Erik Kreutzer.

80. Toto en Rosanna, vrienden, wij zeggen welkom. Het is bevrijdingsdag. We gaan, we zijn erbij. Tot een uurtje of 10 met de BMT Ochtendshow.

Ja, Jonas Blue en The Fast Car. Daarvoor de nieuwe van René Vroeger en Waylon. Ja, hoe de liefde gaat. Ja, René Vroeger die is 65 jaar geworden. En in het kader daarvan komt hij met een album. Met allemaal duetten. Hij trapt af met deze samen met Waylon. Daarvoor Jennifer Lopez en David Guetta. Ja, de dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag.

een bevrijdingsdag. Eén keer op de 5 jaar krijg je volgens mij een dagje vrij. Ja, en in 1945 werden wij hier in Nederland bevrijd. En daarbij staan we dan vandaag ook stil bij de grote waarden van de vrijheid, de democratie en de mensenrechten.

V8-motoren in de Formule 1 lijkt opnieuw een stapje dichterbij. Want ook Mercedes ziet een comeback van die krachtbron zitten. Maar ze willen wel dat dit op een gestructureerde manier gaat gebeuren. Wij staan open voor nieuwe motorreglementen, zo zei de Mercedes-teambaas Toto Wolff gisteren tegen het persbureau Reuters. Wij houden van V8-motoren. Ja, dan gaan we nog even een keertje naar Duitsland, want de Haribo mag kinderfroh. Haribo heeft namelijk afgelopen jaar meer snoep verkocht dan ooit. Volgens het Duitse bedrijf komt dat doordat de mensen vaker voor andere zoetigheden dan chocolade kiezen. Het heeft allemaal te maken met de hoge cacaoprijs. Dus dan weet je dat we hebben meer gesnoept van Haribo.

0: in de jaren 90 voor 5, Keep On Moving. Ja, ik heb even een update voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam in beide richtingen. Dat wordt gecontroleerd bij 37.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk, duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De militaire vliegbasis Rilserijen is gistermiddag gedeeltelijk ontruimd geweest na onrust over beelden op sociale media. In een filmpje was te zien hoe een man ongestoord over het terrein liep en dreigde de brandstoftanks op te blazen. Na onderzoek concludeerde de marechaussee dat het om oude beelden gaat. De man was jaren geleden al voor dit incident aangehouden. Uit voorzorg werd het terrein gisteren toch gecontroleerd, maar er werd niemand aangetroffen. De verwoestende brand bij het nieuwe vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel eind april is aangestoken. Hoewel eerst werd gedacht aan een technisch defect aan de airconditioning, hebben verzekeringsexperts en de politie nu brandstichting vastgesteld. Het gebouw voor kinderen met een beperking was pas 5 dagen open en moet nu op de staalconstructie worden afgebroken. De stichting hoopt in 2027 een nieuw pand te openen en is een inzamelingsactie gestart voor de verloren inboedel en aangepast speelgoed. En in Kaatsheuvel is afgelopen nacht een bestelbus van een schoonmaakbedrijf volledig in vlammen opgegaan. De brand aan de dintel werd rond 11:45 ontdekt. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien hoe iemand brandbaar materiaal bij een wiel van de bus legde en daarna vluchtte. De eigenaar van het voertuig heeft een vermoeden wie de dader is. De politie heeft de beelden veiliggesteld voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, Katy Perry. En Firework. Love Generation van Bob Sinclair. En Miles Smith hadden wij voor je samen met Niall Horan. Drive Safe. Ja, ik zie dat Annie uit België, die is ook erbij. Deze dinsdagmorgen. Laat ons weten waar je momenteel luistert naar Radio BNT. Het is trouwens niet gelukt om een nieuwe advocaat te vinden voor Ridwan Taghi. De advocaten met wie gesprekken zijn gevoerd vinden de impact van de zaak te groot. En Albert Heijn die gaat een pilot doen met bodycams in een aantal winkels in Amsterdam en Rotterdam. En dat doet de supermarktketen naar aanleiding van de agressie en de bedreigende situaties waar de winkelmedewerkers op dit moment mee te maken krijgen. De pilot die wordt gedaan in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. En de bodycams die worden gedragen door externe beveiligers die in de filialen momenteel al werkzaam zijn.

0: ja, de dames Mel en Kim, Respectable.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, het is dan toch erg dat ze in de supermarkt een bodycam moeten gaan dragen. Ja, Respectable. Er is geen respect meer, denk ik. Ik zag ook voorbij komen dat het bedrijf achter de onderwijssoftware Canvas is ook slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het heeft het Amerikaanse moederbedrijf bekendgemaakt. Er zouden gegevens gestolen zijn van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers. En door de cyberaanval zouden 9000 scholen wereldwijd geraakt zijn.

0: geval is opgeëist door de Shiny Hunters. Deze hackersgroep die ook zat achter de cyberaanval van Odido. Ja, tot 6 mei, dus tot morgen, krijgt dit bedrijf achter Canvas een voorstel om een betaling te doen. Doen ze dat niet, dan gaan die hackers weer wat gegevens vrijgeven. Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, en dan een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Ik zag ook dat een andere, is weer iemand gestorven, hè, van 69 jaar, een Nederlandse vrouw. Nou, verschrikkelijk. Zal je maar gebeuren, hè? Even kijken, we gaan afsluiten met de top 3 van deze dinsdag. Op 3 gaan we draaien, de nu van Douwe Bob. Welcome to the Outcast Town. We kregen een berichtje binnen van Lonneke uit Boshoven. Die wil graag een liedje aanvragen van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Hij is vandaag jarig, ja, onze Mart. Hij wordt vandaag 28, die gaan we draaien. Op nummer 2 met Gappie Sappie. En op nummer 1 de nu van Marshmallow. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: BNT.
0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van €43.000. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?

12 uur in de Baarse Tijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. Dit is in de Baarse Tijd.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De militaire vliegbasis Schilderijen is gistermiddag gedeeltelijk ontruimd geweest na onrust over beelden op sociale media. In een filmpje was te zien hoe een man ongestoord over het terrein liep en dreigde de brandstoftanks op te blazen. Na onderzoek concludeerde de marechaussee dat het om oude beelden gaat. De man was jaren geleden al voor dit incident aangehouden. Uit voorzorg werd het terrein gisteren toch gecontroleerd, maar er werd niemand aangetroffen. De verwoestende brand bij het nieuwe vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel eind april is aangestoken. Hoewel eerst werd gedacht aan een technisch defect aan de airconditioning, hebben verzekeringsexperts en de politie nu brandstichting vastgesteld. Het gebouw voor kinderen met een beperking was pas 5 dagen open en moet nu op de staalconstructie worden afgebroken. De stichting hoopt in 2027 een nieuw pand te openen en is een inzamelingsactie gestart voor de verloren inboedel en aangepast speelgoed. En in Kaatsheuvel is afgelopen nacht een bestelbus van een schoonmaakbedrijf volledig in vlammen opgegaan. De brand aan de dintel werd rond 11:45 ontdekt. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien hoe iemand brandbaar materiaal bij een wiel van de bus legde en daarna vluchtte. De eigenaar van het voertuig heeft een vermoeden wie de dader is. De politie heeft de beelden veiliggesteld voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Radio reclame duur, niet bij Radio BNT.
4: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De militaire vliegbasis Schilderijen is gistermiddag gedeeltelijk ontruimd geweest na onrust over beelden op sociale media. In een filmpje was te zien hoe een man ongestoord over het terrein liep en dreigde de brandstoftanks op te blazen. Na onderzoek concludeerde de marechaussee dat het om oude beelden gaat. De man was jaren geleden al voor dit incident aangehouden. Uit voorzorg werd het terrein gisteren toch gecontroleerd, maar er werd niemand aangetroffen. De verwoestende brand bij het nieuwe vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel eind april is aangestoken. Hoewel eerst werd gedacht aan een technisch defect aan de airconditioning, hebben verzekeringsexperts en de politie nu brandstichting vastgesteld. Het gebouw voor kinderen met een beperking was pas 5 dagen open en moet nu op de staalconstructie worden afgebroken. De stichting hoopt in 2027 een nieuw pand te openen en is een inzamelingsactie gestart voor de verloren inboedel en aangepast speelgoed. En in Kaatsheuvel is afgelopen nacht een bestelbus van een schoonmaakbedrijf volledig in vlammen opgegaan. De brand aan de dintel werd rond 11:45 ontdekt. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien hoe iemand brandbaar materiaal bij een wiel van de bus legde en daarna vluchtte. De eigenaar van het voertuig heeft een vermoeden wie de dader is. De politie heeft de beelden veiliggesteld voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
0: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op Bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
5: Welkom op je dinsdagmiddag. Het is 5 mei. We vieren de vrijheid op Radio BNT. Goedemiddag. Radio BNT. Waar muziek je raakt. Met Sabrina en Boys.

Early Summer, Homewrecker op BNT. Sabrina daarvoor in Boys. Deze dinsdag, het is 5 mei vandaag 2026. De lunch van BNT is begonnen. Goedemiddag, Duncan hier op je radio. Op dus deze 5 mei, uiteraard bevrijdingsdag. Vandaag wordt de vrijheid gevierd. Traditioneel ook met bevrijdingsfestivals. In de buurt vind je ze in Den Bosch en ook in Roermond. Al daar is het bevrijdingsfestival Limburg. Met heel wat artiesten die per helikopter natuurlijk het hele land gaan overvliegen van festival naar festival. Met onder andere daarin de Limburgers Lucas en Steve. Die treden ook op. Mocht je dan toe gaan naar de festivals, hou Radio BNT even aan om lekker in die sfeer te komen. En BNT sowieso als je gewoon aan het werk bent. Hoe dan ook, bevrijdingsdag vier je met BNT en de hits en classics al hier. Met Yves Berendsen zometeen. En kom.

0: Axel en Ingrosso, More Than You Know op BNT.
1: Daarvoor Yves Berendsen, Donnie, Nachtelang, Coldplay, Viva La Vida.
0: Het is 5 mei, je dinsdag, bevrijdingsdag vandaag. De viering van de bevrijding begint het jaar in Utrecht. Alwaar schrijver Splinter Chabot de 5 mei-lezing voordraagt in de Domkerk. Minister-president Jette steekt vervolgens samen met Chabot het bevrijdingsvuur aan om het bevrijdingsfestival Utrecht. Verder vandaag, ook bij het Nationaal Monument in het Oranje Hotel in Scheveningen, wordt een solidariteitsbijeenkomst gehouden voor politieke gevangenen in Iran. En er zijn ook dit jaar weer ambassadeurs van de vrijheid. Per helikopter gaan ze door het land om op verschillende bevrijdingsfestivals op te treden. Het gaat om de Josti Band, Carsou, Rol Sanchez en ook onze Brabantse vriend La Fuente zit in die helikopter vandaag. Want vandaag op de bevrijdingsdag en verder ook voetbal op de planning. Arsenal en Atletico Madrid ontmoeten elkaar in de Champions League om 9 uur in die halve finale. En dan is de wedstrijd tussen RKC en Willem II alweer voorbij. Want die wordt ook gespeeld om 7:15 in Waalwijk, de derby. RKC tegen Willem II, Waalwijk tegen Tilburg in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de eredivisie. Het is een van de twee wedstrijden die gespeeld gaan worden om dat plekje richting de eredivisie. BNT met Rondé zometeen. How Do I Feel? En de classic van de

0: Op BNT, Rondé daarvoor in How Do I Feel. How Do You Feel over het nieuwe rijtje van vier dat voor je klaarstaat. Fijn toch? Zometeen Nicole, Mark Ronson en ook Michael Bublé ga je onder andere horen. Dat zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is bevrijdingsdag en op deze bevrijdingsdag boven Limburg en Brabant bewolking. Er zijn ook droge perioden en perioden met regen en motregen. Vanavond gaat het harder regenen. Met af en toe een zonnetje is het zo'n 15 graden. Het komt wel af richting 12 à 13 graden als het gaat regenen. Morgen overdag blijft het bewolkt. Zijn er tot in de avond langdurige perioden met regen. Dan 11 tot 12 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig ongeluk op de Zevenbergse weg in Etten-Leur is deze ochtend een 33-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man botste frontaal op een bakwagen en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor het gebruik van alcohol of drugs. Voor de omstanders die getuigen waren van de aanrijding is slachtofferhulp ingeschakeld. Het bekende graffiti-kunstwerk Mother Nature op een elektriciteitshuisje in Geleen is onherstelbaar vernield. De artiest Marcus Deby, alias Gomat, ontdekte dat zijn werk volledig is overgeschilderd met kleuren en initialen van Fortuna Sittard hooligans. Gomat overweegt aangifte te doen van de vernieling. Hij benadrukt dat het in de graffiti scene een ongeschreven regel is om andermans kunstwerken niet over te schilderen. Zeker omdat dit werk in opdracht van de gemeente was geplaatst om juist de vandalisme tegen te gaan. En ondanks de gedeeltelijke ontruiming van gisteren zijn de bevrijdingsvluchten vanaf vliegbasis Schilzerijen vanochtend volgens schema vertrokken. Drie helikopters van de luchtmacht vliegen de hele dag door Nederland om de ambassadeurs van de vrijheid naar de 14 bevrijdingsfestivals te brengen. Onder de ambassadeurs bevindt zich de Eindhovense DJ La Fuente, die aangaf het een eer te vinden om op deze manier bij te dragen aan de viering van de vrijheid. In onze regio is het hoofdfestival op de Pettelaarse Schans in Den Bosch inmiddels in volle gang en ook het bevrijdingsfestival Limburg in Roermond. En tot zover het regionieuws op

is Tyla met Damiana David. En Na Rogers, die deed ook gewoon nog mee op deze plaat. Hè? Opa Rogers. Vet hoor, als laatste in het rijtje van vier. Met ook Michael Bublé, Mark Ronson en Nicole. Don't You Want My Love kwam voorbij in dat rijtje van vier. Straks een nieuwe ronde daarvan. Rond 1:30. Of je nou aan het werk bent of vandaag echt een vrije dag hebt. Je viert Bevrijdingsdag met BNT. Met een beetje blijheid van Alexis Jordan. Dit is Happiness.

0: Alex de Jordan en Happiness. Heb je wel eens videoclips van het genre R&B gekeken in The Zeros? Dat was dan vooral videoclips met vrouwen in de club die een beetje de mannen staan te versieren en andersom. Hè. En daar kon Nio niet meer echt tegen. Die dacht, nou, volgens mij is de vrouw meer dan dat en moet ik dat gaan neerzetten in een nieuwe track van mij. Die ga ik zo meteen ook draaien op Radio BNT. Met de boodschap, zelfstandigheid is sexy. Enig idee over welke plaat dat gaat van Nio? Je hoort hem zo meteen naar Billy Ocean, When the Going Gets Tough, nu op BNT.
1: Radio BNT.
2: Going Gets Tough.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond, het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Zometeen Scandinavia. Zometeen de nieuwste DJ op Radio BNT genaamd Kygo. De nieuwste track komt eraan.
12: Radio BNT, waar muziek je
11: eerst Nio, Mr. Independent.

altijd. You're the Save My Love voor BNT, Nio daarvoor en Miss Independent over de zelfstandige vrouw met haar eigen auto en eigen carrière. Zelfstandigheid is sexy, aldus Nio op Radio BNT. En weet je wat ook sexy is? De beste hits en classics van BNT. Nielsen zometeen, Beauty and the Brains en Backstreet Boys op de weg. Naar Pat Benatar, Love is a Battle.

TNT. Mooi om te zien hoe samenwerking ontstaat in Maastricht. Daar hebben ze gisteravond herdacht voor het eerst op één centrale plek, het Koningsplein. Na jaren van discussie over wie het waar doet, zorgen de werkzaamheden aan de Groene Loper in ervoor dat alle muzikanten en koren van de stad samen hebben gerepeteerd. Het was een bijzonder moment van verbroedering in Maastricht. Precies op de dag dat het er echt toe doet, 4 mei. Gisteren werd er herdacht op het Koningsplein. De dag na 4 mei is 5 mei, daarbij in Nieuweland. We vieren de vrijheid op Radio BNT. Doen we met de beste hits en classics. Geniet van je 5 mei met Shania Twain. I'm gonna get you good. Zometeen naar Circles. Dit is Post Malone op BNT.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Op Radio BNT. Even kijken naar het weer op deze bevrijdingsdag. Bewolkt, wat droge periode, maar ook periode met regen en motregen. Vanavond gaat het harder regenen, momenteel maximaal 15 graden in Limburg en Brabant. Morgen overdag blijft het bewolkt, zijn tot in de avond langdurige periode met regen. En dan hooguit 11 à 12 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig ongeluk op de Zevenbergse weg in Etten-Leur is deze ochtend een 33-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man botste frontaal op een bakwagen en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor het gebruik van alcohol of drugs. Voor de omstanders die getuigen waren van de aanrijding is slachtofferhulp ingeschakeld. Het bekende graffiti-kunstwerk Mother Nature op een elektriciteitshuisje in Geleen is onherstelbaar vernield. De artiest Marcus Deby, alias Gomat, ontdekte dat zijn werk volledig is overgeschilderd met kleuren en initialen van Fortuna Sittard hooligans. Gomat overweegt aangifte te doen van de vernieling. Hij benadrukt dat het in de graffiti-scene een ongeschreven regel is om andermans kunstwerken niet over te schilderen. Zeker omdat dit werk in opdracht van de gemeente was geplaatst om juist de vandalisme tegen te gaan. En ondanks de gedeeltelijke ontruiming van gisteren zijn de bevrijdingsvluchten vanaf vliegbasis Schilzerijen vanochtend volgens schema vertrokken. Drie helikopters van de luchtmacht vliegen de hele dag door Nederland om de ambassadeurs van de vrijheid naar de 14 bevrijdingsfestivals te brengen. Onder de ambassadeurs bevindt zich de Eindhovense DJ La Fuente, die aangaf het een eer te vinden om op deze manier bij te dragen aan de viering van de vrijheid. In onze regio is het hoofdfestival op de Pettelaarse Schans in Den Bosch inmiddels in volle gang, en ook het Bevrijdingsfestival Limburg in Roermond. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: okay.
1: Dat ene stukje in de liedje waarin ze alleen maar zegt... I love you, I love you, I love you, I love you. Het was eigenlijk bedoeld als grapje. Ze schreef het eigenlijk een beetje op als een soort luiheid... omdat ze niet ze beesters wist te verzinnen. Ze was zo gefrustreerd, want ze moest een hit schrijven... maar er kwam helemaal niets uit haar pen. De zogenoemde writer's block. Ja, haar producers vonden het juist zo eerlijk... dat ze zei, I love you, I love you, I love you, I love you. En het was catchy dat dit misschien wel de grootste hit van haar carrière werd... na Unwritten. Natasha Bedingfield in These Words... die je ook kan zien op Pinkpop binnenkort. Over een dikke maand is het zover, het festival in Landgraaf. En op de stories van Pinkpop zagen we al dat er langzaam begonnen gaat worden... met het opbouwen van het terrein. Dat kun je allemaal gaan volgen op de socials van Pinkpop. En deze vrouw staat er dus op te treden. Op een van die dagen, Natasha Bedingfield en These Words... hoorde je als laatste in het rijtje van vier hits non-stop... achter elkaar hoorde je op BNT. Ja, hier heb ik zin in. Een van de mooiste platen ooit gemaakt van Henk Westbroek. Ga je zo meteen horen. Zelfs je naam is mooi naar Felix Jane.

er zo meteen aan. We gaan hem weer doen. Nog om 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat wil je zo meteen horen op Radio BNT? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Muzikaal gezien, waar kan ik je blij mee maken?

0: Armin van Buuren, hij ontdekte Mr. Props, trok hem op zijn plaat en voilà, dit was het begin van de carrière van Mr. Props. Another You op BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En Owen Paul daarvoor, My Favorite Waste of Time. Ik hoop ook dat dit jouw favorite waste of time is, namelijk de Takeover die

0: Thee. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
9: Dan gaan we zo meteen met de takeover. 20 minuten lang mag jij bepalen wat te horen gaat zijn op de radio. Na Kate Ryan.

0: leuke is, ze komen gewoon uit Nederland. En dit gaat de zomerhit van dit jaar worden. Schrijf maar op, I'm not her and talk to you.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En Kate Ryan daarvoor, Distance Chanté aan het begin van de Takeover. Tenminste, voorafgaand aan de Takeover. Bij deze gaan we beginnen. De komende 20 minuten is de radio van jou. En mag jij bepalen wat te horen gaat zijn op Radio BNT. Dat doe je middels een appje die je kunt sturen via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat jij graag zou willen horen. Dan app je het gewoon naar de studio. Kun je het ook inspreken, hè, als je tikt op het microfoontje. Hartstikke leuk. Er kwam al een bericht binnen van Geert uit Bokstel voor deze van Spargo, You and Me.

Missy, Lisa Left Eye Lopez en Never Be The Same Again. Snelle daarvoor met Maan blijven slapen. En Spargo werd aangevraagd door Geert in The Takeover. Dat ik ook de administratie doen van Snelle en Maan. Quinten kwam daarmee en Jula kwam met Melanie C. en Never Be The Same Again. En zo werkt het. Jij mag aanvragen en ik draai het op Radio BNT. Het is The Takeover. Dus laat vooral weten wat je zou willen horen via radiobnt.nl. Zeno uit Maastricht staat in een korte file. Kom daarom even snel appen naar de studio voor zijn favoriet Medusa en Lose Control. Die draai ik zo meteen op Radio BNT. En deze is dan weer voor Harm.

heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. En hoor het nu tijdens de BNT

Zeno, appje van, even kijken, Veerle wordt ingeleid met een vraag of ik haar poetsdag wat leuker wil maken. Nou, tuurlijk. Zeker met het verzoek dat zij doet via radiobnt.nl. Voor de takeover, de laatste van vandaag.

0: Het was uit een film, maar die heb ik nooit gezien. Radio Bente. Dus ook eigenlijk geen idee meer uit welke film deze kwam. Neon Rhymes en Can't Fight the Moonlight. Veerle weet het ongetwijfeld, want zij vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Op haar poetsdag. Morgen weer een nieuwe ronde Takeover. Dit was hem voor vandaag. Als troost zometeen wel een nieuw rijtje van vier. Vier rits non-stop achter elkaar. Dat zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe droog, maar ook regen en mondregen mogelijk. 12 à 13 graden. Met uitschieters tot 15 als het zonnetje er heel af en toe nog bij komt in Brabant en Limburg. Morgen overdag bewolkt en er zijn toen in de avond langdurige perioden met regen. Dan iets koeler, 11 à 12 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De TU Eindhoven, Tilburg University en Fontys Hogeschool onderzoeken of er gegevens van hun studenten en medewerkers zijn gestolen bij een enorme hack op de software Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters claimt data van 275 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben buitgemaakt, waaronder namen en studentnummers. Hoewel de instellingen op een lijst van getroffen organisaties staan, is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk Brabantse data op straat liggen. De scholen benadrukken dat het systeem momenteel weer veilig te gebruiken is. Aan de Ransdalerstraat in Ransdaal zijn rond het middaguur twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. Eén voertuig brandde volledig uit, waarna het vuur oversloeg naar een naastgelegen wagen. De hitte was zo intens dat de ruiten van een nabijgelegen woning sprongen en ook auto's van een lokale dealer licht schade opliepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Technisch mankement is de vermoedelijke oorzaak van de brand. En zuivelconcern Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro in de modernisering van drie fabrieken, waaronder de vestiging in Veghel. Het geld is bedoeld om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitrijke voeding voor sporters en medisch gebruik. In Veghel zal de productie van eiwitingrediënten uit wei worden uitgebreid. Dat is een bijproduct van kaas. De vernieuwing moet in 2028 klaar zijn en zorgt volgens het bedrijf ook voor een lagere CO2-uitstoot door efficiëntere technieken. En tot zover het

The King of All, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Taylor Swift ervoor, The Fate of Ophelia, Wax en ook Calvin Harris met Rag & Bone Man hoorde je in het rijtje van 4 op Radio BNT. Don't leave us now, want de middagshow is onderweg. Roger hoor je zo meteen naar LSDJ en Lost Frequencies.

lekker doorheen hebt gesleept door deze middag. En het goede nieuws is, het einde van de werkdag is in zicht, want zometeen de middagshow. En als je vrij bent, mag je je radio ook gewoon aan laten staan. Zometeen Roger Schepers na vieren met Glenn Frey en ook Samber. Zometeen na vieren, veel plezier. I don't

0: 9,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd.

0: Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: het is zover. De hit is aan. The Heat Is On was van Glenn Frey uit de medio jaren 80 uit de soundtrack van de film Beverly Hills Cop, waar onder andere muziek op stond van Chicago, The Pointer Sisters en Tina Turner en uiteraard ook deze mega hit van Glenn Frey. Het is 4:06, het is 5 mei, bevrijdingsdag 2026. Hartelijk goedemiddag, welkom bij de middagshow op Radio BNT, waarin we op zoek zijn naar het maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Wat zou je graag in zijn volle lengte willen horen straks na 4:30? Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl of gebruik onze socials en dat is Facebook en Instagram. RadioBNT.nl in heel Limburg en Brabant via DHB Plus en wereldwijd uiteraard via onze website. Ja, de dag waarop wij onze bevrijding vieren, 81 jaar geleden. En ja, het is inderdaad weer gewoon oorlog in een groot deel van de wereld. En toch gaat het in Nederland eigenlijk met ons allemaal nog goed. Dus laten we vooral niet klagen en trots zijn en dankbaar zijn dat we in vrijheid in dit land mogen leven. Want dat is een groot goed, kan ik je melden. Ja, het is dinsdag een beetje een druilerige dag. Zonnig, ook weer een beetje regen. Een beetje moi, moi, moi. 16 graden, morgen nog een graad minder. Dan wordt het 15 graden bewolkt en meer kans op regen. Nou, dat belooft dan wat voor de tijd van het jaar en voor de dag. Maar goed, het is wat het is, vrienden. Vandaag op diverse plekken in Nederland bevrijdingsfestivals. In Roermond, in Den Bosch. En ambassadeurs van de vrijheid zijn onder andere de Josti Band. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat ze dat gedaan hebben. Dat ze de Josti Band die mogelijkheid geboden hebben. Ik vind dat eigenlijk wel bijzonder. Ja. Goed lekker. Het is dinsdag, de tweede dag van de week. Voor veel mensen een vrije dag, maar voor heel veel mensen ook gewoon niet. En als je gewoon aan die arbeid moet vandaag, dan wens ik je daar uiteraard veel succes mee en veel plezier mee. Als je denkt, ja, ik zit me een beetje te vervelen op mijn werk, maak even een leuke lijst met liedjes en stuur die naar radiobnt.nl.
1: Radio BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En maak je eigen radioshow, hè? Elke maandag tot en met vrijdagochtend tussen 10 en 12 in de baas en tijd. Wellicht functioneer je beter op je eigen favoriete hits op je werk. Zou toch mooi zijn. Maak met je collega's een lekkere lange lijst liedjes. En stuur hem dus, zoals gezegd, naar radiobnt.nl. Dinsdag 5-5-2026. Slumber in 12 to 12.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan.

jongen? Gaat het een beetje? Ja, ik weet dat hij ook met drank op de weg is gegaan en daar een bekeuring voor gekregen heeft. Sterker nog, volgens mij wel veel meer dan dat. Dat is met Britney Spears nu ook het geval. Ha, wat een ellende allemaal. Door Timbaland geproduceerd. Cry Me a River, Justin Timberlake op Radio BNT in de middagshow. Hey, leuk dat je ons gevonden hebt. Laat ons alsjeblieft nooit meer los. Vrienden, op deze bevrijdingsdag hebben we eigenlijk wel een bijzondere show. Want gisteren heb ik een oproep gedaan. Komende donderdag staat Birgit Lewis namelijk op te treden in het PLT van Heerlen. En als je het leuk lijkt om daar naartoe te gaan, laat me dat even weten met een goede reden via radiobnt.nl. Gaan we straks voor 6 uur 2 tickets weggeven voor dit fijne concert. En ik bel Birgit zo dadelijk even. Onlangs trad ze nog op met de Ladies of Soul. Ze is nu druk met haar theatertour. Ambassadeur van het Liliane Fonds. En ik wil eigenlijk ook wel eens even van haar weten, wat betekent vrijheid voor haar? Nou goed, ga dat allemaal straks horen. Hou de radio hier op BNT. Het is de tweede dag van de week, van een werkweek. En voor een aantal mensen zei ik al, is vandaag een vrijdag. Maar voor heel veel mensen ook niet. Ik weet niet wat je vandaag gedaan hebt. Ik heb gewoon lekker eigenlijk een beetje gelanterfanterd. Ja, om maar eens even een term erin te gooien. Vanochtend lekker een flink stuk gaan wandelen, goed bewegen. Want ja, zittend werken, ook bij de radio. Of je gaat staan, dat kan ook, maar het is stilstaand. Hè. Je kunt niet door de kamer gaan rennen en je programma presenteren. Dat klinkt natuurlijk niet. Dus dat moet wel, dat moet een beetje statisch zijn dan, hè. Dat voor de rest eigenlijk een beetje een lekker dagje. Wel genoten, moet ik zeggen. En nou, lekker radio maken waar ik altijd zin in heb. Dan mag je me al

maar weten wat je graag zou willen horen. Straks na 4:30, dan is die op de radio. Check ook even de website, radiobnt.nl, waar je eigen leuke info vindt. Kans maakt op wellicht leuke prijzen. En gewoon leuk om onze socials te volgen via Facebook en Instagram. Dat vinden wij altijd leuk. En we hebben reclame gemaakt voor Radio BNT. Moet jij ook gewoon lekker blijven doen. We hebben het tegen hem gezegd. We hebben het tegen haar gezegd. En ze weet het. Ze weet het wat BNT is. En ze zal ons nooit vergeten.

Mosty versus Hot and Juicy in Horny 98. Wat een dikke vette hit was dat destijds in de hitparade. Zij weet het van Tino Martin daarvoor. Hij won overigens de extra Masked Singer aflevering op Koningsdag was die vorige week, toch? Ja, daar kwam hij uit... Hij was de leeuw. Nou moet ik zeggen, het is een hele goede René Vroeger-imitatie... maar hij heeft ook wel een strot. Dat moet ik toch eerlijkheidshalve wel even toegeven. Ik ben niet zo'n fan van Tino, maar ja, eigenlijk is dit wel een hit. 2015 was het een liedje van... Glenn Faria. En Tino had eigenlijk middels beste zangers uiteindelijk de hit ermee. En wat voor een hit had hij ermee? Dat was eigenlijk een hele dikke vette hit... waar hij eigenlijk nog steeds apen trots op mag zijn, die Tino.

0: maar ze kan het ook heel goed alleen natuurlijk. En dit was er eentje uit The Zeros. Fucking Perfect van Pink op de radio. En die dame die heb ik ooit op Pink Pop bezig gezien. Toen ging ze echt gewoon over het publiek heen en zo. Dat is toch wel heel bijzonder als je dat kunt. Ze is een beetje elastisch. Ja, nou, ik vond het wel fantastisch wat er allemaal kon, eigenlijk. Het was leuk om te zien. Het was een van de headlines, en ook de headliners, maar ook een van de headlines van Pinkpop. Een aantal jaar geleden. Pinkpop staat overigens weer voor de deur met onder andere als headliner de Foo Fighters. En die brachten dan anderhalve week geleden weer een nieuw album uit. En zo is de cirkel, dames en heren, weer rond. Zo dadelijk hoor je het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant van Duncan Frush. En ik ga je eerst even iets vertellen over het weer. Vandaag een mooie dag, 16 graden max. Een mooie dag als in wat speldenprikjes in de vorm van regen. Niet echt noemenswaardig, maar het was ook niet echt een zonnige dag. Beetje van alles door elkaar. Het begon allemaal best wel een beetje domper vanochtend. Qua temperatuur vond het een beetje warm. Maar op zich wel lekker. Temperatuur gaan vanavond te snel naar beneden. En morgen klimmen die temperaturen weer naar 15 graden. En het wordt morgen een bewolkte en regenachtige dag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De TU Eindhoven, Tilburg University en Fontys Hogeschool onderzoeken of er gegevens van hun studenten en medewerkers zijn gestolen bij een enorme hack op de software Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters claimt data van 275 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben buitgemaakt, waaronder namen en studentnummers. Hoewel de instellingen op een lijst van getroffen organisaties staan, is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk Brabantse data op straat liggen. De scholen benadrukken dat het systeem momenteel weer veilig te gebruiken is. Aan de Ransdalenstraat in Ransdaal zijn nog rond het middaguur twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. Eén voertuig brandde volledig uit, waarna het vuur oversloeg naar een naastgelegen wagen. De hitte was zo intens dat de ruiten van een nabijgelegen woning sprongen en ook auto's van een lokale dealer een lichte schade opliepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Technisch mankement is de vermoedelijke oorzaak van de brand. En zuivelconcern Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro in de modernisering van drie fabrieken, waaronder de vestiging in Veghel. Het geld is bedoeld om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitrijke voeding voor sporters en medisch gebruik. In Veghel zal de productie van eiwitingrediënten uit wei worden uitgebreid. Dat is een bijproduct van kaas. De vernieuwing moet in 2028 klaar zijn en zorgt volgens het bedrijf ook voor een lagere CO2-uitstoot door efficiëntere technieken. En

0: Ja, het was Andy die een berichtje stuurde naar radiobnt.nl. Op deze bevrijdingsdag zou ik heel graag Freedom van George Michael willen horen. Hij stond op het album Listen Without Prejudice Volume 1 in 1991. Volume 2 is overigens nooit gekomen, hè, dat je dat even weet. En Freedom van George Michael, we kennen natuurlijk ook Freedom van Wham. Heel ander liedje, alleen deed George daar uiteraard ook aan mee. En deze Freedom die je zojuist hoorde op de radio is ook nog gecoverd door Robbie Williams. Dus dan weet je dat. 10 minuten over half 5, Andy, dankjewel. En voor meer lange versies verwijs ik je naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Als je daar even op doorklikt, dan vind je daar een lange lijst met de lange liedjes. En dat zou je wellicht kunnen inspireren om iets aan te vragen voor morgen. Even na half 5 is je dan op de radio.
1: Roger Schepers, Radio BNT.
0: Dat is waar je naar luistert op dit moment. Roger Schepers op Radio BNT met de middagshow. Moet ik mezelf nog even nader introduceren, dat hoeft er niet. 24 Hours heet het album wat onlangs is uitgekomen van Samieu. En dit is een mega hit nog steeds. Dark

was 6 toen het uitkwam in 1976. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En het is een van de meest gedraaide liedjes op bruiloften deze. Ja, en die doet het wel altijd goed, dat kan ik je wel melden. Dezelfde minuten voor 5, daarvoor hoorde je Sam Jeun. Dus radio BNT met zo dadelijk Birgit Lewis aan de lijn. Even horen hoe het met haar is. Ze is met een theatertour bezig. Treedt komende donderdagavond op in het PLT in Heerlen. En daar kun jij bij zijn. Goeie reden. En stuur die eventjes door naar radiobnt.nl met je naam en telefoonnummer. Dan maken we het volgende uur dadelijk de winnaar dan wel winnares bekend. Wie gaat er vandoor met 2 tickets voor Birgit Lewis komende donderdagavond in Heerlen? Je hoort het allemaal als je blijft luisteren naar de show. Moni, Dove, I'll be loving you forever.

be loving you forever, hoorde je van Mooney. En Mooney is de leadzangeres die je solo kent van dit liedje. Acrobat is de opvolger geweest. Flopte gigantisch. Dit is een redelijke top 40 hit geweest trouwens. En Mooney was zangeres ooit van DB Boulevard. Die hebben één hitje gehad. Heeft ook heel voorzichtig in de hitparade gestaan. Dat heette Point of View. Ik laat je dat wel een keer horen. Dan weet je waar we het over hebben. Vrienden, de middagshow op Radio BNT. Komende zondag is het moederdag, 10 mei. En zorg ervoor dat je mams niet vergeet. Hè. Neem wat leuks voor de mee. Koop wat leuks. Bloemetje. Even een berichtje of even langs. Ik wou dat ik het nog kon. En even stilstaan bij degene die ervoor gezorgd heeft dat jij bent wie je bent. Samen met je vader uiteraard. Hè. Want zo simpel is het wel. Je hebt één mamie, één papi. En op het moment dat je ze niet meer hebt, dan weet je hoe groot het gemis is. En dat is nog steeds, vrienden. Ik spreek helaas uit eigen ervaring na respectievelijk 16 en 13 jaar. Dat doet eigenlijk elke dag nog wel een beetje pijn, weet je. Het is een beetje dat het gouden randje van het leven af is. Ga ik nou dramatiseren? Nou, dat niet. Nee, want ik heb heel veel levenslust. Ik vind het leven fantastisch. Veel te leuk om te leven. Maar het gouden randje gaat er wel een beetje af als je dit soort mensen verliest. Terwijl je weet dat het zo is. En dat het ook een beetje de normale volgorde is. Maar toch, het is en blijft toch heftig. Moederdag dus, komende zondag. Dus niet mams vergeten. En plaats haar even op een voetstuk. Want dat verdient ze uiteraard. Straks van dit immens fijne radiofeuilleton hoor je episode 2. Na 5 uur, we gaan even boodschapjes doen. En dan hoor je de nieuwsupdate. En eens even kijken of de ANWB ons bij gaat praten over wat er allemaal gebeurt. Straks deel 2 van de middagshow met Birgit Lewis aan de telefoon. En 2 tickets wellicht voor jou voor de show komende donderdag in het PLT van Heerlen van Burgers. Elton John samen met Dua Lipa. Cold, cold heart tot 5.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Oosterhout en Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

Mark Ronson en Amy Winehouse, Valerie. Wat een dikke vette hit in 2008 was dat zeg. 6:05, deel 2 van de middagshow. Hartelijk goedemiddag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag 2026. En de middagshow hoor je via bnt.nl. Dat is de website. En heel Limburg en Brabant via DAB+. En als je ons wilt bereiken, kan dat via radio bnt.nl. Valerie, de grote hit dus van Mark Ronson. Eigenlijk de hit van Amy Winehouse.

0: Manager Coming Over, Valerie, hoorde je van de Zutons. Het origineel natuurlijk van die grote hit van Mark Ronson. Dus de middagshow met zo dadelijk aan die telefoon Birgit Lewis. Radio
1: BNT. De BNT Middagshow. Met Rogier Schepers.
0: En jouw kans op tickets natuurlijk. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Samen op één plaat. Hey Frans. Hey.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

En dat is altijd bij Nielsen het geval. Hij wil altijd doorspelen. Dat is eigenlijk heel gek, maar op een of andere manier... dan houdt het niet meer op met hem. Hè? En dat is wel jammer. Hoe hoorde je? En dat was die van Nielsen samen met Miss Montreal. Een leuk duet wat ze samen deden. Met daarvoor jij niet, maar zij wel. Zij hoort bij mij Frans Bauer, Criss Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jansmin natuurlijk op Radio BNT. De afwachting van Birgit Lewis zo dadelijk aan de telefoon. Maak jij nog kans op tickets voor haar optreden... komende donderdag in het PLT.

even de titel kwijt, hoor. Ja, lekker liedje tegen die 85 van Go West. We close our eyes om 10 minuten voor 5:30 op Radio BNT. Als je van de vroegeters bent op deze bevrijdingsdag, wens ik je uiteraard smakelijk eten, vrienden. Koenks, hoorde je daarvoor? Versus Cooking on Three Burners and This Girl. Dit is de middagshow via Radio BNT.nl. En dat is de wereldwijde website via Limburg en Brabant via DAB+. En ik ga even iemand gelukkig maken, want ik heb gisteren een oproep gedaan. Komende donderdagavond staat ze in het PLT van Heerlen op te treden. Birgit Lewis, die van de Ladies of Soul, weet je wel. Maar ze kan dat alleen ook heel goed. En ik heb jou uitgenodigd om mij een goede reden door te sturen via radiobnt.nl. Dan kan ik je er naartoe sturen komende donderdagavond. En dat deed Dian Cordewener. En Dian die vertelt, ja, ik zou Birgit eindelijk wel een keer live willen zien. Zoveel van en over de gehoord, nog nooit meegemaakt. Dus ik zou heel graag naar het theater willen. Nou, Dian, gefeliciteerd. Jij gaat er komende donderdagavond lekker naartoe. In het PLT van Heerlen kijken naar Birgit Lewis. Hoe vet is dat, joh? Dat kan alleen maar heel erg leuk worden. En meer theaternieuws. Komende zaterdagavond in Theater Landgraaf treedt Paul Logister op. Paul die gaat daar zijn eigen tribute organiseren. Tribute to Paul Logister. Man maakt al zo lang platen en is regelmatig te vinden in de Abbey Road Studios om daar muziek op te nemen. En dat wordt georganiseerd, dat optreden, door Up Arts Events. Dus als je nou denkt, hey, ik heb zaterdagavond niks te doen. Theater Landgraaf, leuk gaan kijken naar Paul Logister. Dan zoek even contact via de website van Up Arts Events om je tickets te reserveren. Op 30 mei aanstaande, dat is dan komende zaterdag over 3 weken, staat in datzelfde Theater Landgraaf Masada op te treden. De band van Johnny Manuhutu, die je zou kunnen kennen van Sayang E. Grote hit was dat in de jaren 80. En ja, zo zie je maar weer. Wij van Radio BNT laten jou gewoon de vetste concerten meemaken.

0: Just Wanna Have Fun. Dat was ooit de allereerste kennismaking met haar. Daarna kwam Time After Time. She Pop was er nog eentje natuurlijk. True Colors, dat werd er één. Maar dit was eigenlijk nog steeds de Million Seller. De Cyndi Lauper Classic. Die je hoort op de radio. En ja, zij is toch ook wel aardig op leeftijd. Ik zag haar in de documentaire nog rondom het liedje We Are The World van USA for Africa. Daar speelde ze een hoofdrol in. Als je dat liedje hoorde, dat hoge wat je in We Are The World hoort, dat is van haar, hè? Ja, dat is Cyndi Lauper. Dus 1:08, Radio BNT. En wat draaiden wij hiervoor? Zwart-wit van Birgit Lewis. In de uitvoering die ze deed. Liedje wat we van Frank Boeien kennen natuurlijk. In Beste Zangers heeft ze dit te berde gebracht. Kijk eventjes naar het weer. Vandaag een graadje of 16 max met een beetje zon. Ook wat regen als speldenprikjes. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 8 om morgen weer richting de 15 graden te gaan. Alleen wordt morgen wel een regenachtige en bewolkte dag. Daar moeten we rekening mee houden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De TU Eindhoven, Tilburg University en Fontys Hogeschool onderzoeken of er gegevens van hun studenten en medewerkers zijn gestolen bij een enorme hack op de software Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters claimt data van 275 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben buitgemaakt, waaronder namen en studentnummers. Hoewel de instellingen op een lijst van getroffen organisaties staan, is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk Brabantse data op straat liggen. De scholen benadrukken dat het systeem momenteel weer veilig te gebruiken is. Aan de Ransdalenstraat in Ransdaal zijn rond het middaguur twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. Eén voertuig brandde volledig uit, waarna het vuur oversloeg naar een naastgelegen wagen. De hitte was zo intens dat de ruiten van een nabijgelegen woning sprongen en ook auto's van een lokale dealer een lichte schade opliepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Technisch mankement is de vermoedelijke oorzaak van de brand. En zuivelconcern Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro in de modernisering van drie fabrieken, waaronder de vestiging in Veghel. Het geld is bedoeld om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitrijke voeding voor sporters en medisch gebruik. In Veghel zal de productie van eiwitingrediënten uit wei worden uitgebreid. Dat is een bijproduct van kaas. De vernieuwing moet in 2028 klaar zijn en zorgt volgens het bedrijf ook voor een lagere CO2-uitstoot door efficiëntere technieken. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Oosterhout en Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: liet even muzikaal tattoetje zetten door Laureen op de radio. En de EBU, de directeur van de EBU, is aan het proberen nu om alle landen weer een beetje aan boord te krijgen. Die hebben gezegd dit jaar niet mee te zullen doen aan het Eurovisie Songfestival vanwege de oorlog in Israël. En ook is er met Nederland natuurlijk een gesprek of dat is geweest of gaat komen. Want ja, Nederland heeft ook besloten niet mee te doen dit jaar. Dus ja, heel benieuwd hoe dat zijn vervolg gaat krijgen. Onze zuiderburen doen wel mee. Maar wie ook meedoet is niemand minder dan Boy George. Ja, ken hem nog? Do You Really Want To Hurt Me en zo, in de jaren 80, Culture Club. Hij gaat meedoen. Dat is wel fantastisch. Ik zag hem op tv gisteren. En ja, het is niet veel anders. Het is nog altijd diezelfde Boy George als vroeger. Ja, ik vind het eigenlijk wel fantastisch. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij er gewoon weer is. Of nog is, wat je wil. Ik vind het heel leuk. Boy George doet dus mee aan het Eurovisie Songfestival. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow op Radio BNT. It's so easy to fall in love. Olivia Dean draaiden we daarvoor. En ja, dat is een liedje waar we met z'n allen toch wel nog steeds een beetje vrolijk van worden. Dat geldt ook voor die andere. The Man I Need. Die groot is, maar niet meer zo groot is. Langzaam op de weg terug is. En wij hebben Olivia Dean omarmd. We hebben haar in onze arm gesloten. Omdat ze zo'n leuke liedjes maakt. En de Bridget Jones Diary, daar werd ze eigenlijk mee bekend. Vorig jaar februari kwam er een liedje van eruit en ook die soundtrack van die film. En toen hoorden we voor de eerste keer van haar. Ach, ach, ach. Wat een immens mooi verhaal. Wat een immens mooi verhaal. Ik krijg tranen van in mijn ogen binnen.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers. Radio
0: BNT. James Morrison, You Give Me Something. Daar begon het ook mee. En tellen, dat heeft hij ook geleerd. Ik weet niet waar hij dat geleerd heeft. Ik denk vroeger op school ooit. Hij heeft de wetten gemaakt en onder andere Nelly Furtado. Was een dikke vette hit. Ah, dit was er ook eentje. Ja, ik help hem even herinneren. Hij weet het nog. Nothing ever hurts like you op BNT.

0: Eigenlijk heet als je aan tafel zit. Fies, hoorde je. I know you better. Nothing ever hurts like you. Daarvoor van James Morrison. Dit is de middagshow op BNT. We zijn er nog een kwartier ongeveer, jongens.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er 102 online, staat zelfs in het

optreden. En als je kennis wil maken met Paul Logister, luister dan even de podcast met Paul. Dan hoor je wat hij allemaal gedaan heeft. Er zit onder andere met Ralf Winkler in de Rolling Beatles. Hij kan het alleen heel goed en is regelmatig te vinden, zoals ik eerder al zei, in de Abbey Road Studios, om daar liedjes op te nemen. On My Way to Abbey Road is een liedje wat hij gemaakt heeft en uiteraard daar ook heeft opgenomen. Hij is onlangs net terug van het opnemen van 3 nieuwe nummers weer. Die binnenkort verspreid worden via de socials, zoals je weet. Paul Logister, komende zaterdagavond in Theater Landgraaf, nu als podcast te checken in de podcast. En als je de podcast volgt, vind ik leuk, want dan krijg je namelijk een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. De podcast, zo heet hij. En als je beeld met je eigen sociale netwerk, dat is natuurlijk ook altijd leuk, want dan kunnen we er een mooi sneeuwbaleffect van maken. Dan maken we hem groter, de podcast, zeg maar. 102 staan er reeds online al. Het gaat allemaal snel. Begonnen in oktober 2023.

begin 2000, begin van de zero's. Ook eigenlijk nog immens populair. Tenminste, op de radio werd het regelmatig wel gedraaid. Heel veel goede liedjes. Dit High is eigenlijk het enige echte wapenfeit uit de hitparade. Is wel jammer, ja. 9 minuten voor 6. Het is de middagshow voor Bevrijdingsdag, vrienden. 5 mei 2026. En de show zit er bijna op. Dus misschien ga je vanavond nog een lekker bevrijdingsfestivalletje meepikken. Of misschien ga je de bevrijding anderszins nog vieren. Kunnen we dat gewoon lekker thuis op de bank doen met tv aan. Hè? Daar is voldoende te zien. Of je luistert lekker naar de muziek van BNT. Zo dadelijk na 6 uur zonder gelul. En morgenochtend wordt er weer geluld op de radio. Erik Kreutzer die wekt je in de ochtendshow. Tussen 17 met je favoriete wordt wakker plaat. En ook je favoriete top 3. Het laatste shownieuws het eerst op de radio. Weer en verkeer. Dus kortom, je hoeft niks te missen. Je kunt de dag lekker stralend beginnen. Morgenochtend om 7 uur. Dan in de Basentijd tussen 10 en 12 uur. En vanaf 12 uur Duncan in de middag. Om 4 uur spreken we elkaar voor een nieuwe middagshow. En morgen, vrienden, op 6 mei 2001 werd hij vermoord door Volkert van der Graaf. Pim Fortuyn. En dat is morgen dan inderdaad, zeg maar, gewoon 25 jaar geleden. Ik ga je een hele fijne avond wensen. En wat je doet, doe het voorzichtig. Laat je alleen met Casey in de Sunshine Band.

0: Day.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgde op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. En een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De TU Eindhoven, Tilburg University en Fontys Hogeschool onderzoeken of er gegevens van hun studenten en medewerkers zijn gestolen bij een enorme hack op de software Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters claimt data van 275 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben buitgemaakt, waaronder namen en studentnummers. Hoewel de instellingen op een lijst van getroffen organisaties staan, is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk Brabantse data op straat liggen. De scholen benadrukken dat het systeem momenteel weer veilig te gebruiken is. Aan de Ransdalerstraat in Ransdaal zijn rond het middaguur twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. Eén voertuig brandde volledig uit, waarna het vuur oversloeg naar een naastgelegen wagen. De hitte was zo intens dat de ruiten van een nabijgelegen woning sprongen en ook auto's van een lokale dealer een lichte schade opliepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Technisch mankement is de vermoedelijke oorzaak van de brand. En zuivelconcern Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro in de modernisering van drie fabrieken, waaronder de vestiging in Veghel. Het geld is bedoeld om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitrijke voeding voor sporters en medisch gebruik. In Veghel zal de productie van eiwitingrediënten uit wei worden uitgebreid. Dat is een bijproduct van kaas. De vernieuwing moet in 2028 klaar zijn en zorgt volgens het bedrijf ook voor een lagere CO2-uitstoot door efficiëntere technieken. En tot zover.

0: Day.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De TU Eindhoven, Tilburg University en Fontys Hogeschool onderzoeken of er gegevens van hun studenten en medewerkers zijn gestolen bij een enorme hack op de software Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters claimt data van 275 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben buitgemaakt, waaronder namen en studentnummers. Hoewel de instellingen op een lijst van getroffen organisaties staan, is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk Brabantse data op straat liggen. De scholen benadrukken dat het systeem momenteel weer veilig te gebruiken is. Aan de Ransdalenstraat in Ransdaal zijn rond het middaguur twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. Eén voertuig brandde volledig uit, waarna het vuur oversloeg naar een naastgelegen wagen. De hitte was zo intens dat de ruiten van een nabijgelegen woning sprongen en ook auto's van een lokale dealer licht schade opliepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Technisch mankement is de vermoedelijke oorzaak van de brand. En zuivelconcern Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro in de modernisering van drie fabrieken, waaronder de vestiging in Veghel. Het geld is bedoeld om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitrijke voeding voor sporters en medisch gebruik. In Veghel zal de productie van eiwitingrediënten uit wei worden uitgebreid. Dat is een bijproduct van kaas. De vernieuwing moet in 2028 klaar zijn en zorgt volgens het bedrijf ook voor een lagere CO2-uitstoot door efficiëntere technieken.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200...
5: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
6: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
10: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
5: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
6: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij een ongeluk.

0: Ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achter op een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet naar ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio B.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greet. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greet. Ga naar greet.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greet geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
4: Laat het weer zijn.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikki uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt. Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Santé. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
6: Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Goedenavond. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi, ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.

0: knettergoed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint met natuurlijk bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. 2 politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten.

0: die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.